laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse haven moet beter beveiligd worden om de instroom van drugs tegen te gaan. Dat vindt de Brusselse burgemeester Philippe Kloos. Volgens hem wordt de haven in Antwerpen onvoldoende aangepakt en blijft de drugsproblematiek daardoor ook in Brussel voor problemen zorgen. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg die kaatst de kritiek terug. En volgens haar maakt Antwerpen duidelijke keuzes en stelt de stad prioriteiten in de strijd tegen criminaliteit, terwijl Brussel daarin andere keuzes maakt. Cultuurhuis De Studio in Antwerpen bestaat 15 jaar. En dat wordt het komende seizoen uitgebreid gevierd. De studio kijkt terug op hoogtepunten uit de voorbije 15 jaar, maar wil tegelijk ook bouwen aan de toekomst. 15 jaar geleden nam de studio zijn intrek in het Stadspaleis aan het Mechelseplein, toen nog onder de naam Kunstencentrum Villanella. Het gebouw was eerder een hotel en een bank en werd later jarenlang gebruikt door de bekende acteerschool Studio Herman Teirlinck. De 32-jarige Ben Schelen uit Antwerpen is verkozen tot Mr. Gay Belgium 2026. Dat gebeurde zaterdagavond in Theater Elkerlijk in Antwerpen. En Schelen, die als bankier werkt, zette zich tijdens zijn campagne in voor plattelandsdiversiteit. Volgens hem voelen nog steeds heel wat LGBTQ+ personen op het platteland en in kleine dorpen zich nog altijd te vaak onzichtbaar.

Dit is Radio Express op deze maandag, de laatste dag van augustus. En het is vandaag wisselvallig met afwisselend opklaringen, wolken en buien. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het vanuit het westen geleidelijk droger met bredere opklaringen. Het wordt maximaal 21 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen op de eerste schooldag is er dan mogelijk wat ochtendgrijs en wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op een enkele bui. Het wordt dan zo'n 20 graden en woensdag blijft het overwegend droog, al zijn er geregeld wel wolkenvelden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie die heeft een nieuw informatiekantoor geopend voor mensen die interesse hebben in een job bij de lokale politie. Het kantoor Job Up bevindt zich aan de Tavernierkaai en het is de opvolger van de pop-up op de Grote Markt die veel belangstelling kreeg. De nieuwe locatie blijft de komende 4 jaar beschikbaar voor iedereen die informatie zoekt over werken bij de politie. De stad Antwerpen die zoekt organisaties die vrije tijdsactiviteiten willen aanbieden voor tieners en jongeren met een beperking. Zo wil de stad ervoor zorgen dat alle jongeren met en zonder beperking toegang hebben tot een aantrekkelijk en laagdrempelig vrije tijdsaanbod op maat. Antwerpen telt meer dan 90.000 tieners en jongeren en op basis van de beschikbare cijfers gaat het om minstens 2.400 jongeren met een beperking. Organisaties die kunnen hun voorstel nog indienen tot en met 11 oktober. De Antwerpse haven moet beter beveiligd worden om de instroom van drugs tegen te gaan. Dat vindt de Brusselse burgemeester Philippe Kloos. Volgens hem wordt de haven in Antwerpen onvoldoende aangepakt en blijft de drugsproblematiek daardoor ook in Brussel voor problemen zorgen. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg die kaatst de kritiek terug. En volgens haar maakt Antwerpen duidelijke keuzes en stelt de stad prioriteiten in de strijd tegen criminaliteit, terwijl Brussel daarin andere keuzes maakt.

Zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma. Antwerpen viert dit jaar 25 jaar districtsbesturen en in Hoboken gebeurt dat op zaterdag 5 en zondag 6 september met de Nacht van Hoboken. Zaterdag kan je vanaf 20 uur naar een gratis silent disco in het binnenfort van Fort 8. Om 21 uur wordt in Park Zorgvliet de Vlaamse film Pauline en Paulette vertoond met onder meer Dora van der Groen. De festiviteiten gaan zondagochtend al vroeg verder. Om 6:30 start aan Kasteel Zorgvliet een stiltewandeling door het park, gevolgd door een sfeervol dageraadconcert van het Corpus Quartet. Alle activiteiten zijn

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Cultuurhuis De Studio in Antwerpen bestaat 15 jaar. En dat wordt het komende seizoen uitgebreid gevierd. De Studio kijkt terug op hoogtepunten uit de voorbije 15 jaar, maar wil tegelijk ook bouwen aan de toekomst. 15 jaar geleden nam De Studio zijn intrek in het Stadspaleis aan het Mechelseplein, toen nog onder de naam Kunstencentrum Villanella. Het gebouw was eerder een hotel en een bank en werd later jarenlang gebruikt door de bekende acteerschool Studio Herman Teirlinck. De 32-jarige Ben Schelen uit Antwerpen is verkozen tot Mr. Gay Belgium 2026. Dat gebeurde zaterdagavond in Theater Elkerlijk in Antwerpen. En Schelen, die als bankier werkt, zette zich tijdens zijn campagne in voor plattelandsdiversiteit. Volgens hem voelen nog steeds heel wat LGBTQ+ personen op het platteland en in kleine dorpen zich nog altijd te vaak onzichtbaar. De Antwerpse politie die heeft een nieuw informatiekantoor geopend voor mensen die interesse hebben in een job bij de lokale politie. Het kantoor Job Up bevindt zich aan de Tavernierkaai en het is de opvolger van de pop-up op de Grote Markt die veel belangstelling kreeg. De nieuwe locatie blijft de komende 4 jaar beschikbaar voor iedereen die informatie zoekt over werken bij de politie.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Dit is Radio Express op deze maandag, de laatste dag van augustus. En het is vandaag wisselvallig met afwisselend opklaringen, wolken en buien. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het vanuit het westen geleidelijk droger met bredere opklaringen. Het wordt maximaal 21 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen op de eerste schooldag is er dan mogelijk wat ochtendgrijs en wisselen wolken en opklaringen elkaar af met kans op een enkele bui. Het wordt dan zo'n 20 graden en woensdag blijft het overwegend droog, al zijn er geregeld wel wolkenvelden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De stad Antwerpen die zoekt organisaties die vrije tijdsactiviteiten willen aanbieden voor tieners en jongeren met een beperking. Zo wil de stad ervoor zorgen dat alle jongeren met en zonder beperking toegang hebben tot een aantrekkelijk en laagdrempelig vrije tijdsaanbod op maat. Antwerpen telt meer dan 90.000 tieners en jongeren en op basis van de beschikbare cijfers gaat het om minstens 2.400 jongeren met een beperking. Organisaties die kunnen hun voorstel nog indienen tot en met 11 oktober. De Antwerpse haven moet beter beveiligd worden om de instroom van drugs tegen te gaan. Dat vindt de Brusselse burgemeester Philippe Kloos. Volgens hem wordt de haven in Antwerpen onvoldoende aangepakt en blijft de drugsproblematiek daardoor ook in Brussel voor problemen zorgen. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg die kaatst de kritiek terug en volgens haar maakt Antwerpen duidelijke keuzes en stelt de stad prioriteiten in de strijd tegen criminaliteit, terwijl Brussel daarin andere keuzes maakt. Cultuurhuis De Studio in Antwerpen bestaat 15 jaar. En dat wordt het komende seizoen uitgebreid gevierd. De studio kijkt terug op hoogtepunten uit de voorbije 15 jaar, maar wil tegelijk ook bouwen aan de toekomst. 15 jaar geleden nam de studio zijn intrek in het Stadspaleis aan het Mechelseplein, toen nog onder de naam Kunstencentrum Villa Nella. Het gebouw was eerder een hotel en een bank en werd later jarenlang gebruikt door de bekende acteerschool Studio Herman Teirlinck.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Voor die
2: goedemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpen.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Dit is Radio Express op deze maandag, de laatste dag van augustus. En het is vandaag wisselvallig met afwisselend opklaringen, wolken en buien. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het vanuit het westen geleidelijk droger met bredere opklaringen. Het wordt maximaal 21 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen op de eerste schooldag is er dan mogelijk wat ochtendgrijs en wisselen wolken en opklaringen elkaar af, met kans op een enkele bui. Het wordt dan zo'n 20 graden en woensdag blijft het overwegend droog, al zijn er geregeld wel wolkenvelden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De 32-jarige Ben Schelen uit Antwerpen is verkozen tot Mr. Gay Belgium 2026. Dat gebeurde zaterdagavond in Theater Elkerlijk in Antwerpen. En Schelen, die als bankier werkt, zette zich tijdens zijn campagne in voor plattelandsdiversiteit. Volgens hem voelen nog steeds heel wat LGBTQ+ personen op het platteland en in kleine dorpen zich nog altijd te vaak onzichtbaar. De Antwerpse politie die heeft een nieuw informatiekantoor geopend voor mensen die interesse hebben in een job bij de lokale politie. Het kantoor Job Up bevindt zich aan de Tavernierkaai en het is de opvolger van de pop-up op de Grote Markt die veel belangstelling kreeg. De nieuwe locatie blijft de komende 4 jaar beschikbaar voor iedereen die informatie zoekt over werken bij de politie. De stad Antwerpen die zoekt organisaties die vrije tijdsactiviteiten willen aanbieden voor tieners en jongeren met een beperking. Zo wil de stad ervoor zorgen dat alle jongeren met en zonder beperking toegang hebben tot een aantrekkelijk en laagdrempelig vrije tijdsaanbod op maat. Antwerpen telt meer dan 90.000 tieners en jongeren en op basis van de beschikbare cijfers gaat het om minstens 2.400 jongeren met een beperking. Organisaties die kunnen hun voorstel nog indienen tot en met 11 oktober.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Tommy Ruby was nog maar 14 toen hij zijn allereerste hit schreef, namelijk Sheila. Een onschuldig liedje over jonge liefde, duidelijk geïnspireerd door Peggy Sue van Buddy Holly. Hij nam het nummer voor het eerst op bij Judd Records, het label van Judd Phillips, de broer van Sam Phillips, de man achter de legendarische Sun Studios. Maar Sheila kreeg pas echt vorm toen Ruby een contract tekende bij ABC Paramount. Het nummer werd opnieuw opgenomen met een fris arrangement en met de Jordanaires in de studio, de vaste begeleidingsband van Elvis Presley. Oorspronkelijk stond Sheila gewoon op de B-kant, maar radio-dj's draaiden de plaat al snel om en de rest is geschiedenis. Ruby scoorde zijn allereerste nummer 1 hit. Daarna bleef het even stil aan de top tot het einde van de jaren 60, wanneer hij wereldwijd opnieuw toesloeg met Dizzy. In de jaren 70 en 80 maakte hij vooral countryplaten die minder succes kenden. In 2008 verloor Ruby samen met zo'n 100 andere artiesten zijn volledige originele opnames in de grote brand bij Universal Music. Gelukkig waren zijn hits toen al lang op cd verschenen en kunnen we er vandaag nog altijd van genieten. We luisteren naar Sheila.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Dit is Radio Express op deze maandag, de laatste dag van augustus. En het is vandaag wisselvallig met afwisselend opklaringen, wolken en buien. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het vanuit het westen geleidelijk droger met bredere opklaringen. Het wordt maximaal 21 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen op de eerste schooldag is er dan mogelijk wat ochtendgrijs en wisselen wolken en opklaringen elkaar af, met kans op een enkele bui. Het wordt dan zo'n 20 graden en woensdag blijft het overwegend droog, al zijn er geregeld wel wolkenvelden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse haven moet beter beveiligd worden om de instroom van drugs tegen te gaan. Dat vindt de Brusselse burgemeester Philippe Kloos. Volgens hem wordt de haven in Antwerpen onvoldoende aangepakt en blijft de drugsproblematiek daardoor ook in Brussel voor problemen zorgen. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg die kaatst de kritiek terug. En volgens haar maakt Antwerpen duidelijke keuzes en stelt de stad prioriteiten in de strijd tegen criminaliteit, terwijl Brussel daarin andere keuzes maakt. Cultuurhuis De Studio in Antwerpen bestaat 15 jaar. En dat wordt het komende seizoen uitgebreid gevierd. De studio kijkt terug op hoogtepunten uit de voorbije 15 jaar, maar wil tegelijk ook bouwen aan de toekomst. 15 jaar geleden nam de studio zijn intrek in het Stadspaleis aan het Mechelseplein, toen nog onder de naam Kunstencentrum Villa Nella. Het gebouw was eerder een hotel en een bank en werd later jarenlang gebruikt door de bekende acteerschool Studio Herman Teirlinck. De 32-jarige Ben Schelen uit Antwerpen is verkozen tot Mr. Gay Belgium 2026. Dat gebeurde zaterdagavond in Theater Elkerlijk in Antwerpen. En Schelen, die als bankier werkt, zette zich tijdens zijn campagne in voor plattelandsdiversiteit. Volgens hem voelen nog steeds heel wat LGBTQ+ personen op het platteland en in kleine dorpen zich nog altijd te vaak onzichtbaar.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Mediterranienne van Hervé Villard groeide uit tot een absolute zomerhit in 1983. De melodie is gecomponeerd door de beroemde Italiaanse zanger en songwriter Toto Cutugno. Hervé schreef samen met de bekende Franse tekstschrijver Didier Barbelivien de Franse vertaling en bewerking van het nummer. Mediterranienne ademt de sfeer van de Camargue en Sainte-Marie de la Mer in Zuid-Frankrijk. Het bezingt de passie, de cultuur van de Roma en Gypsies, gitaren, wilde paarden en ook een verboden liefde. Bij ons deed de plaats zo goed als niets, maar in Frankrijk bereikte het de nummer 3 en was die zomer niet van de radio weg te slaan.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De showtune If I Were a Rich Man is misschien nog wel het bekendst in de versie van Roger Whittaker, die de song in 1967 opnam en er een hit mee scoorde. Origineel komt het liedje uit de musical Fiddler on the Roof uit 1964 en was gebaseerd op kortverhalen van de Jiddische auteur Sholem Aleichem en geïnspireerd uit de monoloog If I Were Rothschild uit 1902. De Rothschilds waren dan ook een rijke familie die hun fortuin vergaarde in het bankwezen. Het nummer gaat over Teffy, een arme Joodse melkboer die begin de 20e eeuw op het punt stond het dorp te worden uitgezet. In het liedje denkt hij na over hoe het zou zijn als hij rijk was en hij zijn familie kon overladen met geschenken en meer tijd zou kunnen doorbrengen in de synagoge. Uiteindelijk werd de song bewerkt door componist Jerry Bock en tekstschrijver Sheldon Harnick. Het was de acteur Zero Mostel die op Broadway de rol van Teffy vertolkte en het nummer introduceerde bij het grote publiek. De Britse zanger Roger Whittaker, die bekend stond om zijn fluittalent, had namelijk enkele nummers die volledig gefloten waren. Whittaker verkocht maar liefst 55 miljoen platen in zijn lange carrière. In september 2023 overleed hij op 87-jarige leeftijd na een beroerte. Naast The Last Farewell was If I Were a Rich Man een van zijn grootste hits.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Voor die goedemorgen,
2: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
2: En voor de
4: goedenavond,
2: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hele goedemiddag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio van.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Hey, fijn dat je erbij bent op deze maandag, op deze 31ste augustus. En het is vandaag wisselvallig weer met buien, afgewisseld met opklaringen. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het geleidelijk droger en komen er bredere opklaringen. De temperaturen die lopen op tot 21 graden. En de zuidwestenwind die waait matig tot vrij krachtig, met rukwinden tot 70 km per uur. Morgen start de eerste schooldag wisselvallig, met afwisselend wolken en opklaringen en kans op een enkele bui. Het wordt morgen dinsdag maximaal 21 graden. En woensdag zijn er dan geregeld middelhoge en hoge wolkenvelden. Op sommige momenten kan wat lichte regen vallen, al blijft het wel meestal droog. De maxima die liggen ook dan tussen 17 en 21 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie die heeft een nieuw informatiekantoor geopend voor mensen die interesse hebben in een job bij de lokale politie. Het kantoor Job Up bevindt zich aan de Tavernierkaai en het is de opvolger van de pop-up op de Grote Markt die veel belangstelling kreeg. De nieuwe locatie blijft de komende 4 jaar beschikbaar voor iedereen die informatie zoekt over werken bij de politie. De stad Antwerpen die zoekt organisaties die vrije tijdsactiviteiten willen aanbieden voor tieners en jongeren met een beperking. Zo wil de stad ervoor zorgen dat alle jongeren met en zonder beperking toegang hebben tot een aantrekkelijk en laagdrempelig vrije tijdsaanbod op maat. Antwerpen telt meer dan 90.000 tieners en jongeren en op basis van de beschikbare cijfers gaat het om minstens 2.400 jongeren met een beperking. Organisaties die kunnen hun voorstel nog indienen tot en met 11 oktober. De Antwerpse haven moet beter beveiligd worden om de instroom van drugs tegen te gaan. Dat vindt de Brusselse burgemeester Philippe Kloos. Volgens hem wordt de haven in Antwerpen onvoldoende aangepakt en blijft de drugsproblematiek daardoor ook in Brussel voor problemen zorgen. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg die kaatst de kritiek terug. En volgens haar maakt Antwerpen duidelijke keuzes en stelt de stad prioriteiten in de strijd tegen criminaliteit, terwijl Brussel daarin andere keuzes maakt.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
2: Tegel Outlet.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt 2 keer per maand plaats op 2 leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vettenosplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap. Salvatore Adamo, hij blijft een vaste waarde op de Vlaamse podia. Op 12 september staat hij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Belgisch-Italiaanse chansonnier, die binnenkort 82 wordt, denkt nog lang niet aan stoppen. In zijn nieuwe tour, C'est ma vie, blikt hij terug op zijn leven en zijn indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar. Samen met zijn liveband brengt hij een selectie van zijn grootste klassiekers, zoals Inshallah, Tombe la neige, Vous permettez monsieur en nog vele andere. Na jaren van uitverkochte concerten blijft de liefde van het publiek voor Adamo onverminderd groot. Het concert start om 8 uur in de Elisabethzaal op 12 september.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Hey, fijn dat je erbij bent op deze maandag, op deze 31ste augustus. En het is vandaag wisselvallig weer met buien, afgewisseld met opklaringen. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het geleidelijk droger en komen er bredere opklaringen. De temperaturen die lopen op tot 21 graden. En de zuidwestenwind die waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 70 km per uur. Morgen start de eerste schooldag wisselvallig. Met afwisselend wolken en opklaringen en kans op een enkele bui. Het wordt morgen dinsdag maximaal 21 graden. En woensdag zijn er dan geregeld middelhoge en hoge wolkenvelden. Op sommige momenten kan wat lichte regen vallen, al blijft het wel meestal droog. De maxima die liggen ook dan tussen 17 en 21 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse haven moet beter beveiligd worden om de instroom van drugs tegen te gaan. Dat vindt de Brusselse burgemeester Philippe Kloos. Volgens hem wordt de haven in Antwerpen onvoldoende aangepakt en blijft de drugsproblematiek daardoor ook in Brussel voor problemen zorgen. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg die kaatst de kritiek terug. En volgens haar maakt Antwerpen duidelijke keuzes en stelt de stad prioriteiten in de strijd tegen criminaliteit, terwijl Brussel daarin andere keuzes maakt. Cultuurhuis De Studio in Antwerpen bestaat 15 jaar. En dat wordt het komende seizoen uitgebreid gevierd. De studio kijkt terug op hoogtepunten uit de voorbije 15 jaar, maar wil tegelijk ook bouwen aan de toekomst. 15 jaar geleden nam de studio zijn intrek in het Stadspaleis aan het Mechelseplein, toen nog onder de naam Kunstencentrum Villa Nella. Het gebouw was eerder een hotel en een bank en werd later jarenlang gebruikt door de bekende acteerschool Studio Herman Teirlinck. De 32-jarige Ben Schelen uit Antwerpen is verkozen tot Mr. Gay Belgium 2026. Dat gebeurde zaterdagavond in Theater Elkerlijk in Antwerpen. En Schelen, die als bankier werkt, zette zich tijdens zijn campagne in voor plattelandsdiversiteit. Volgens hem voelen nog steeds heel wat LGBTQ+ personen op het platteland en in kleine dorpen zich nog altijd te vaak onzichtbaar.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ben jij een ochtendmens
2: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf?
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer kies je voor
1: even een fun fact.
2: Of met de collega's voor
1: de meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je, want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

Hey, fijn dat je erbij bent op deze maandag, op deze 31ste augustus. En het is vandaag wisselvallig weer met buien, afgewisseld met opklaringen. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het geleidelijk droger en komen er bredere opklaringen. De temperaturen die lopen op tot 21 graden. En de zuidwestenwind die waait matig tot vrij krachtig, met rukwinden tot 70 km per uur. Morgen start de eerste schooldag wisselvallig, met afwisselend wolken en opklaringen en kans op een enkele bui. Het wordt morgen dinsdag maximaal 21 graden. En woensdag zijn er dan geregeld middelhoge en hoge wolkenvelden. Op sommige momenten kan wat lichte regen vallen, al blijft het wel meestal droog. De maxima die liggen ook dan tussen 17 en 21 graden.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Wessound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wessound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wessound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wessound, jouw feest begint bij ons.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Op vrijdag 4 september komt Emmylou Harris naar de Stadsschouwburg in Antwerpen als onderdeel van haar Europese afscheidstournee. De Amerikaanse zangeres wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen binnen folk, country en Americana. Tijdens dit concert brengt ze een intieme selectie van haar bekendste nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepers, Katja Retzijn, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad. Radio
1: Express. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Vandeveire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Vandeveire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Vandeveire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

Op zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma. Antwerpen viert dit jaar 25 jaar districtsbesturen en in Hoboken gebeurt dat op zaterdag 5 en zondag 6 september met de Nacht van Hoboken. Zaterdag kan je vanaf 20 uur naar een gratis silent disco in het binnenfort van Fort 8. Om 21 uur wordt in Park Zorgvliet de Vlaamse film Paulien en Paulette vertoond met onder meer Dora van der Groen. De festiviteiten gaan zondagochtend al vroeg verder. Om 6:30 start aan Kasteel Zorgvliet een stiltewandeling door het park, gevolgd door een sfeervol dageraadconcert van het Corpus Quartet. Alle activiteiten zijn gratis en maken deel uit van de viering van 25 jaar districten in Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat, je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die je ook dit uur te horen krijgt op Express.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. HappyRabbitsAndFriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Hey, fijn dat je erbij bent op deze maandag, op deze 31ste augustus. En het is vandaag wisselvallig weer met buien, afgewisseld met opklaringen. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het geleidelijk droger en komen er bredere opklaringen. De temperaturen die lopen op tot 21 graden. En de zuidwestenwind die waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 70 km per uur. Morgen start de eerste schooldag wisselvallig. Met afwisselend wolken en opklaringen en kans op een enkele bui. Het wordt morgen dinsdag maximaal 21 graden. En woensdag zijn er dan geregeld middelhoge en hoge wolkenvelden. Op sommige momenten kan wat lichte regen vallen, al blijft het wel meestal droog. De maxima die liggen ook dan tussen 17 en 21 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Antwerpse politie die heeft een nieuw informatiekantoor geopend voor mensen die interesse hebben in een job bij de lokale politie. Het kantoor Job Up bevindt zich aan de Tavernierkaai en het is de opvolger van de pop-up op de Grote Markt die veel belangstelling kreeg. De nieuwe locatie blijft de komende 4 jaar beschikbaar voor iedereen die informatie zoekt over werken bij de politie. De stad Antwerpen die zoekt organisaties die vrije tijdsactiviteiten willen aanbieden voor tieners en jongeren met een beperking. Zo wil de stad ervoor zorgen dat alle jongeren met en zonder beperking toegang hebben tot een aantrekkelijk en laagdrempelig vrije tijdsaanbod op maat. Antwerpen telt meer dan 90.000 tieners en jongeren en op basis van de beschikbare cijfers gaat het om minstens 2.400 jongeren met een beperking. Organisaties die kunnen hun voorstel nog indienen tot en met 11 oktober. De Antwerpse haven moet beter beveiligd worden om de instroom van drugs tegen te gaan. Dat vindt de Brusselse burgemeester Philippe Kloos. Volgens hem wordt de haven in Antwerpen onvoldoende aangepakt en blijft de drugsproblematiek daardoor ook in Brussel voor problemen zorgen. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg die kaatst de kritiek terug. En volgens haar maakt Antwerpen duidelijke keuzes en stelt de stad prioriteiten in de strijd tegen criminaliteit, terwijl Brussel daarin andere keuzes maakt.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hey, fijn dat u erbij bent op deze maandag, op deze 31ste augustus. En het is vandaag wisselvallig weer met buien, afgewisseld met opklaringen. In de namiddag is plaatselijk onweer mogelijk. Later wordt het geleidelijk droger en komen er bredere opklaringen. De temperaturen die lopen op tot 21 graden. En de zuidwestenwind die waait matig tot vrij krachtig, met rukwinden tot 70 km per uur. Morgen start de eerste schooldag wisselvallig, met afwisselend wolken en opklaringen en kans op een enkele bui. Het wordt morgen dinsdag maximaal 21 graden. En woensdag zijn er dan geregeld middelhoge en hoge wolkenvelden. Op sommige momenten kan wat lichte regen vallen, al blijft het wel meestal droog. De maxima die liggen ook dan tussen 17 en 21 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Cultuurhuis De Studio in Antwerpen bestaat 15 jaar. En dat wordt het komende seizoen uitgebreid gevierd. De studio kijkt terug op hoogtepunten uit de voorbije 15 jaar, maar wil tegelijk ook bouwen aan de toekomst. 15 jaar geleden nam de studio zijn intrek in het Stadspaleis aan het Mechelseplein, toen nog onder de naam Kunstencentrum Villa Nella. Het gebouw was eerder een hotel en een bank en werd later jarenlang gebruikt door de bekende acteerschool Studio Herman Teirlinck. De 32-jarige Ben Schelen uit Antwerpen is verkozen tot Mr. Gay Belgium 2026. Dat gebeurde zaterdagavond in Theater Elkerlijk in Antwerpen. En Schelen, die als bankier werkt, zette zich tijdens zijn campagne in voor plattelandsdiversiteit. Volgens hem voelen nog steeds heel wat LGBTQ+ personen op het platteland en in kleine dorpen zich nog altijd te vaak onzichtbaar. De Antwerpse politie die heeft een nieuw informatiekantoor geopend voor mensen die interesse hebben in een job bij de lokale politie. Het kantoor Job Up bevindt zich aan de Tavernierkaai en het is de opvolger van de pop-up op de Grote Markt die veel belangstelling kreeg. De nieuwe locatie blijft de komende 4 jaar beschikbaar voor iedereen die informatie zoekt over werken bij de politie.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
5: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

0: Kiss.
1: Antwerpen leeft. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. Op donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Sarà perché ti amo is de grootste internationale hit van de Italiaanse groep Ricci e Poveri. Het nummer werd uitgebracht in 1981 en groeide uit tot een tijdloze klassieker die tot op de dag van vandaag nog steeds wereldwijd op feesten en in voetbalstadions te horen is. De titel betekent letterlijk: het zal wel zijn omdat ik van je hou. Het lied beschrijft de heerlijke verwarring en het bijhorend euforische gevoel van verliefd zijn. Tegenwoordig heeft het nummer een tweede leven gekregen als een ware anthem. Want het wordt massaal gezongen in voetbalstadions, vooral dan door fans van AC Milan. En is door social media weer populair geworden onder jongere generaties.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Ben jij een ochtendmens?
3: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Radio Extra.
2: Heel goeie avond, fijn dat je weer luistert naar de Radio van Stad. Een hele avond vullen we op met hits en classics. Welkom erbij.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en

naar je diepste zelf. Waar de waarheid ligt, het gevoel, de basis van dit aards bestaan.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Sjoke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.